0: Atoyi mama kajagbe, etoyi mama kajagbe, etoyi mama kajagbe,
1: etoyi mama kajagbe,
0: etoyi mama kajagbe,
1: etoyi mama fakoyo,
0: etoyi mama fakoyo,
1: etoyi mama kajagbe,
0: etoyi mama merekende, etoyi mama kajagbe.
1: Olugbe ogun.